0: Kepler. Ik stuur naar Lego Kepler.
1: Good.
0: 14497 Gold Hill Road.
1: Copy, Union Star.
0: Not yet.
1: Copy.
2: 637 arrival.
1: 1936.